maar Petri en Vair. Als Ellen ze bezien meer, nou zeg je kolder alweer. La la la la la la.